0: Luister nog een fikkie, dat stories niet zijn likkies. Iets voor allemaal, wat voor jou op Springbok Radio.
1: U is ingeschakeld op die internetradiodienst van springbokradio.com.

En dit was Neil Diamond met Beautiful Noise. En jy word uitgenooi om volgende week te luister na ons speciale Kersfees uitgawe van Yesterday's Best, Gisterse Gunstelinge. En dis Henny wat vir jy vandag sê, bly veilig tot volgende week.

En dit was Neil Diamond met Beautiful Noise. En jy word uitgenooi om volgende week te luister na ons speciale Kersfees uitgawe van Yesterday's Best, Gisterse Gunstelinge. En dis Hedy wat vir jy vandag sê, bly veilig tot volgende week.

0: Lees er nog een fikkies, dat stuur is niet zijn likkies. Iets voor allemaal op de Joosten Pot Radio.
1: U is ingeschakeld op die internetradiodienst van springbokradio.com.

En dit was Neil Diamond met Beautiful Noise. En jy word uitgenooi om volgende week te luister na ons speciale Kersfees uitgawe van Yesterday's Best, Gisterse Ginstelinge. En dis Henny wat vir jy vandag sê, bly veilig tot volgende week.